Heer, u bent mijn leven. De grond waarop ik sta werd uitgevoerd door Meint Kisseman orgel en Sybren Runnar piano. We gaan verder met de organist Arie Kortleven. Hij gaat voor ons het Wolferts Heineman orgel bespelen van de Sint Maartenskerk in Zaltbommel. Arie Kortleven speelt een eigen improvisatie over Psalm 107.

De organist Arie Kortleven speelde een eigen bewerking over Psalm 107. Het flenterop-orgel van de Grote Kerk in Breda zal door de organist Jan Mulder bespeeld worden. Jan Mulder gaat voor ons uitvoeren een fantasie, een fuga, over Dank dankt nu allen God.

Dankt, dankt nu allen God, dat werd uitgevoerd door de organist Jan Mulder. Onze volgende bijdrage wordt door orgel en trompet gespeeld en het orgel zal door de organist Klaas-Jan Mulder bespeeld worden en Arjan Enede Post trompet. Samen gaan ze spelen Veilig in Jezus' Armen.

Veilig in Jezus' armen werd uitgevoerd door de organist Klaas-Jan Mulder en de trompetisten Arjan en Edith Post. Trompet. Het Rudolf Knol-orgel van de Nederlands Hervormde Kerk in Hasselt zal bespeeld worden door de organist John Propitius. John Propitius speelt de fantasie en fuga over door de wereld, gaat een woord en het drijft de mensen voort.

U hoorde een uitgebreide improvisatie over Door de Wereld Gaat een Woord. En dat werd uitgevoerd door de organist John Propitius. En het was een live opname. Het Van de Heuvelorgel van de Nieuwe Kerk in Katwijk aan Zee zal bespeeld worden door de organist Martin Mans. En Martin Mans speelt de fantasie over Psalm 42.

De organist Mart Timmans improviseerde voor ons over Psalm 42. We sluiten ons uur af met De Rivier. U hoort Jaap Kramer orgel en Hendrik van Veen piano.

En met De Rivier, uitgevoerd door Hendrik van Veen piano en Jaap Kramer orgel, zijn we aan het einde gekomen van ons programma. Bedankt voor het luisteren en ik hoop u bij levende welzijn volgende week weer te mogen begroeten.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 10 uur. Via wijzijndno.nl. 10 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij een reef in het Zwitserse Aargau zijn volgens autoriteiten schoten gelost en worden meerdere slachtoffers gemeld. Het incident vond vannacht plaats bij een paardenrenbaan waar een dansfeest werd gehouden. De politie is massaal aanwezig en mensen worden opgeroepen uit de buurt te blijven. Over de toestand van de slachtoffers en de dader is nog niets bekend. De Nederlandse massadonor Simon zegt minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Dat blijkt uit een brief aan de ouders. Dat zijn er veel meer dan de eerder bekende 121 kinderen. Hij doneerde sperma in Nederland, België, Duitsland en één ander Europees land. Simon zegt gestopt te zijn met zijn sperma doneren en er is nog één vrouw nog zwanger. Nederlandse kinderen werken vanaf dit schooljaar met nieuwe kerndoelen omdat het curriculum uit 2006 verouderd was. Leesvaardigheid moet dringend omhoog, want 15-jarige Nederlandse leerlingen staan onderaan de Europese ranglijst. Onderwijsminister Judith Thiele noemt het vernieuwde curriculum cruciaal om deze dalende lijn te keren. Scholen bepalen zelf hoe ze de doelen bereiken. Bij een referendum in IJsland stemde 51% voor hervatting van de EU-toetredingsonderhandelingen en 48% tegen. Halverwege de nacht waren 87.000 van de 270.000 stemmen geteld. IJsland vroeg in 2009 lidmaatschap aan, maar een nieuwe regering staakte onderhandelingen in 2013. Bij een ja-uitslag volgt later een tweede referendum. En tot zover het nieuws. Vanochtend blijft het wisselvallig weer door een aanhoudende sterke wind en talrijke buien die vanuit het westen over het land trekken. De temperatuur verandert nauwelijks en het kwik ligt gedurende een groot deel van de ochtend rond de 18 graden.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
7: Uiterlijke opzegdatum... Oh, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
0: Wij zijn DNO. Met nu voor Zuidwest-Drenthe.
9: Ronduit zondag.

Goedemorgen, welkom bij het programma Ronduit Zondag. Op deze wat regenachtige zondagmorgen, 30 augustus 2026. En we sluiten aan bij het gezellige programma van Wim Oegies, het streektaalprogramma. En zijn bij u tot 12 uur vanmorgen, zoals al, nou, ik denk zo'n 30, 32 jaar we dat doen. Ja, wij begonnen dit programma met het prachtige Halleluja van Michael Haydn. De Oostenrijkse componist, broer van Jozef. En die mis is genoemd naar de Sint-Gotthard-tunnel. Feestelijk begin van dit programma. Ja, wat hebben we vandaag? Veel muziek, ook iets bijzonders van de muziek. Want ja, je kan tegenwoordig ook alles via AI kan je ook maken. Muziek en zelfs zangeressen kan je creëren. Nou, dat hoort in het tweede programma. Rond 10:30 vanmorgen hebben we een meditatie van dominee Remco Veldman. Een nieuwe spreker bij ons in het programma. Welkom. En hij is predikant in de kerk in Oud-Averrees. Dat rond 10:30. Verder veel muziek, beetje zomers getint ook soms. En de techniek is vanmorgen in handen van Metzke van der Maar. En mijn naam is Anton Tobé. En we beginnen, nou, we zijn al begonnen met dat mooie Halleluja. Maar we gaan ook verder met een trompetconcert van Hummel. En ja, wie is nou Hummel? Dat is een componist uit Oostenrijk, geboren overigens in Bratislava. En die leefde van 1778 tot 1837. En wij luisteren naar het rondo uit het trompetconcert.

Ja, prachtige soliste. Ze heet Tina Ting Elseth. En die speelde het rondo vanuit het trompetconcert in E-flat van Hummel. Wij gaan door met een, bij mij gebruikelijke weergave van een kantate. Het is vandaag de 13e zondag na Trinitatis. En dan leest de kerk uit het evangelie van Lucas, de parabel van de barmhartige Samaritaan. Een niet-Jood die zich ontfermt over een arme, geplunderde en mishandelde man. Nadat deze is gepasseerd door twee Joodse geestelijken. Nou, Bach schreef daar twee of drie kantaten zelfs. Wij hebben gekozen voor nummer 33. Alleen zo dier, Herr Jesu Christ. En wij draaien drie delen daaruit. Het openingskoor. Alleen zo dier, Herr Jesus Christus. Alleen op u, Heer Jezus Christus, is op aarde mijn hoop gevestigd. Ik weet dat u mijn trooster bent. Ik verlang geen andere troost. En vervolgens gaan we naar de aria. Een tenor en bas. En moet u luisteren naar de mooie partij die de hobo daar speelt. God, der du die Liebe heist. God die liefde heet. Ach, ontsteek mijn geest. Laat vooral mijn liefde krachtig tot u doordringen. En het slotkoraal draaien we dan ook nog. Eer zij God in den höchsten troon. Eer zij God op de hoogste troon.

0: Rose.
1: Daniel Sommer, hij kwam in één keer in 2020 met dit nummer. En toen was hij daar. Hij stond op het podium en we zijn hem nooit kwijtgeraakt, volgens mij. Ja, zo is hij ingestapt in het slagerverhaal, zeg maar. Daniel Sommer, uiteraard ben je op de radio nog een beetje na Sommer. Ja, mooie woordspeling. Van, we gaan de herfst natuurlijk alweer mooi tegemoet. De R in de maand volgende week alweer. Het gaat snel allemaal. Maar goed, hè, we hebben het er maar niet over. We denken terug aan een fijne zomer. Hele warme zomer trouwens. En een droge zomer, dat wel. Maar goed, het had ook aan een stuk door kunnen regenen. Dan was het ook weer niet goed geweest. Het is ook eigenlijk nooit goed. Nee, maar goed. Die hele discussie over het weer, die gaan we maar ergens anders voeren. Wij zijn hier in de weer om hele mooie hits te draaien. Zo heb ik ook klaarstaan Andrea Berg. En het nummer dat heet Viel so schön om waar zo zijn.

0: Natuurlijk ook weer splinternieuw vers van de pest Vanessa Mai. Ja, kwam vorige week uit met het nummer I Fall In Love. Uiteraard hoor je dat hier op de radio, DNO. Iedere week tussen 5 en 6 uur, zo ook deze zondagmiddag. Wat een gezellige uitzending. Ik heb nog heel wat muziek klaarstaan. Ik ga zo verder met die jonge Waldensteiner. Ik had er nog nooit van gehoord. Heid, Kammer, Wanden en al die andere bekende artiesten. Dus blijf even lekker luisteren, zou ik zeggen.
1: Vroon Munter. Tot 6 uur met Roy Wemmenhoven.

Joehoe, ja, die jonge Waldsteiner. En die kunnen wel een feestje maken. Dat is mij wel duidelijk in ieder geval. Geh maar wandern. Ja, we gaan verder met muziek van Mountain Crew. En luister eens even mee.

0: Amsterdam.
1: Natuurlijk maken we een hit over onze hoofdstad Amsterdam. Ja, er zijn al heel wat liedjes over gemaakt. En blijkbaar is er nog nooit inspiratie dat je denkt van ja, er wordt niks meer. Mountain Crew hoort je in ieder geval met Amsterdam.
2: Wij zijn TNO.
3: Vrolijk Montag. Tot 6 uur met Roy Wemmenhoven.

0: Slechtste Hooitnacht begin dit jaar verraste Freddy en Martin ons ermee, ofwel de formatie Fantasy.
1: Wij zijn TNO!
2: Vroond Montaar.
1: Yeah!
2: Tot 6 uur met Roy Wemmenhoven.

Mission Liebe. Ja, kansloze missie misschien. Ik weet het niet, net als 007. Nou ja, gaan we eraan staan. Het is een hele klus. Natalie Holzner, Mission Liebe.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. IJsland hervat niet de onderhandelingen met de Europese Unie over toetreding na het referendum van afgelopen zaterdag. Premier Kristrún Frostadóttir zegt de uitslag te respecteren, waarbij met nipte meerderheid werd gestemd tegen hervatting van de gesprekken. Ze noemt de discussie wel extreem behulpzaam en IJsland komt er sterker uit. Met de opkomst van 80% is het wel een overwinning voor de democratie. De brand in een pand aan de Brink in Deventer is rond 2:30 helemaal geblust. Ongeveer 25 bewoners van appartementen en omliggende panden werden geëvacueerd en opgevangen bij Hotel Royal in de VVV. De brand brak rond 7:30 vanochtend uit in een tussenvloer tussen de begaande grond en de eerste etage. Over de oorzaak en de schade is nog niets bekend. Paul Rozemuller, fractievoorzitter van Pro in de Eerste Kamer, stopt volgend jaar mei met de politiek wanneer er nieuwe Eerste Kamerverkiezingen zijn. De 70-jarige politicus zit sinds 2019 in de Eerste Kamer en was eerder fractievoorzitter van GroenLinks en GroenLinks-PvdA. Pro-leider Jesse Klaver noemt hem gedreven en gezaghebbend. Rozemuller wil maatschappelijk wel actief blijven. De identificatie van overstromingsslachtoffers in Nepal verloopt uiterst moeizaam. Zaterdagavond waren van de 669 geborgen lichamen slechts 20 geïdentificeerd. Van 211 slachtoffers waren de lichamen ernstig toegetakeld door het water. Waar identificatie onmogelijk is, worden DNA-profielen veiliggesteld en lichamen alvast begraven om gezondheidsrisico's te voorkomen. En tot zover het nieuws.
3: Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog, maar later ontstaan aan de westkust buien. Komende nacht trekken stevige buien over het land met vooral aan de kust veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgenochtend blijft het wisselvallig met buien. Het wordt ongeveer 16 graden met een matige tot krachtige zuidwestenwind. Later op de dag kan het 20 graden worden.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
9: Wij zijn DNO. Met nu voor Noord-Overijssel. Non-stop religieus.

Hartelijk welkom luisteraars bij een uur instrumentale gewijde muziek. Fijn dat u luistert en op onze zender hebt afgestemd. We hebben weer een gevarieerd programma voor u samengesteld. Mijn naam is Bert Michelsen. Het bedorgel van de Evangelisch-Lutherse Kerk in Den Haag zal worden bespeeld door de organist Evert van den Kamp. Evert van den Kamp gaat voor ons muzikale uur openen met Psalm 87.

Ons uur werd geopend door de organist Evert van den Kamp. Hij speelde een eigen bewerking over Psalm 87. De organist Hugo van der Meij gaat voor ons het Van Leeuwenorgel bespelen in Venhuizen. En Hugo van der Meij gaat voor ons uitvoeren Gouden harpen hoor ik ruisen.

De organist Hugo van der Meij speelde voor ons Gouden Harpen hoor ik ruisen. We gaan verder met Meint Kisteman, orgel, en Sibren Runhar, piano. En samen gaan ze voor ons uitvoeren: Heer, u bent mijn leven.

Heer, u bent mijn leven. De grond waarop ik sta werd uitgevoerd door Meint Kisseman orgel en Sybren Runnar piano. We gaan verder met de organist Arie Kortleven. Hij gaat voor ons het Wolferts Heineman orgel bespelen van de Sint Maartenskerk in Zaltbommel. Arie Kortleven speelt een eigen improvisatie over Psalm 107.